0: Sharon Rose. Sigui den sintonía de 88.9.
1: Radio Boguía 88.9 te presenta Avance de Noticia a WOC.
2: Proyecto A que comenzaba más o menos un 7 años pasado con una idea. Una idea que había un sueño de amigo Bianca, mi colega. Y ahora está el primer día con nos para mostrar un parte de sueño con nosotros. Un premier de documentario de Aruba. El documentario no ha vuelto a trabajar para salir de televisión en Holanda. Y digo que también que un canal de Holanda paga para el documentario que ha vuelto a trabajar. El documentario no abre un sorto de un ¿cómo te dice? Un outbreeding orgánico de proyecto, o sea, proyecto original todo, un película para cinematográfico y después cuando se hace un round de research de Israel y atiende toda la historia de toda la gente que trabaja día y noche para conservar la naturaleza, nos ha decidido de trabajar seis documentarios también. Seis documentarios como te dice, así para contar historia de gente que trabaja para atrás de cortina para conservar la naturaleza de Israel. Hoy daño a bordo de la natura de Israel, a visitar a Tur 6, pero ahora mira cuánto gente está trabajando día y noche para seguir ayuda y conservar la naturaleza de nuestra isla, tiene esperanza. Obviamente, la naturaleza está un cosco bueno para controlar, ahora un bocorral comienza a morir para sobrevivir una maleza de la mata de Aruba, o sea, la mata viene mucho caliente para el corral sobrevivir, está bueno para hacer rúpicos, pero ahora va a haber determinación de cómo la gente trabaja para replantar corral. Gente trapa, cuida choco, gente hace otro suco para cuidar cascabel de Aruba. Me puedo mencionar 50 otras especies en la más de otro isla que gente trabaja incansablemente para cuidar y conservar. Me también se tiene esperanza. Nos está trabajando una película de especies aquí con ta, un tiki diferente de lo que conocemos con vos por Aguac. La película también muestra solamente la belleza y resiliencia de naturaleza. Sé que ven como no también Aguac interview de gente, pero es un feature film de cinemas en Holanda y en Isla. La idea es que nos trabaja en el Bureau de Innovación en Aruba y nos trabaja con sostenibilidad y cada vez que como tengo contacto con Islán Rondó de Nos, que es Islán Román Més, voy a reparar que tengo manera un gap chiquito entre Nos Més. Besides, ese hay también un gap enorme entre Holanda y Islán. Cada vez que Islán sale de noticias en Holanda, la mayoría de viajes no está positivo. Y no saben con idea para hacer algo, para traer Isla de una posición más positiva. Y nos pensa, ¿cómo nos podemos hacer ahí? Dor de muestra en holandés. ¿No? Mi meta de full historia aquí está, si me puedo hacer 100.000 o 200.000 holandeses orgullosos de Isla de en Caribe, me logra mi meta.
3: Bom de gás vestido na do vostres, sem las. Parceiro e vênus um dia na EcoGás. Três um cilindro de 20 libras baixinho. Paga solamente 27,50 e cambia saque para uno completamente yen. EcoGás, tanque flepa para São Nicolás. Clapa ser vivo de geluna para jabiara de 8 horas ainda para 5 horas tarde. E já sabra de 8 horas ainda de que o dia de merdia. EcoGás, econômico, rápido e confiável.
4: Het idee komt eigenlijk omdat wij hebben een stichting hier op Aruba, genaamd 360 Degrees of Innovation. En wij helpen eilanden wereldwijd te verduurzamen. En zo kregen we van twee eilanden van de Caribische delen van het Koninkrijk en Nederland de vraag, hoe kunnen we het Koninkrijk als geheel meer met elkaar verbinden? Niet alleen Nederland en de eilanden, maar ook de eilanden onderling. En dat is natuurlijk een hele grote vraag. Ik heb het geluk, wonende op Aruba, om bijna iedere ochtend op Eagle Beach te lopen. En daar vond ik het antwoord op die hele grote vraag. We vinden verbinding in iets waar we allemaal van houden. En houden we niet allemaal van de natuur? En dat is de reden waarom we WOW gemaakt hebben. De naam WOW is ook een heel traject geweest wat we, om tot de naam te komen. We zaten met allerlei ideeën van nou ja, enchanted nature. En je kan het zo gek niet bedenken. Totdat we met verschillende mensen gingen praten en iedereen zei WOW. WOW, dat jullie dit gaan maken. WOW voor de natuur. WOW voor nou ja, alles waar we mee bezig zijn.
5: Het klikt.
4: En het klikt. Dus we zeiden uiteindelijk, laten we het WOW gaan noemen. Iedereen begrijpt het. Iedereen snapt ook meteen waar het over gaat. Want de natuur is uiteindelijk ook echt wauw. Het heeft uiteindelijk 7 jaar geduurd. In 2019 kreeg ik het idee. Toen zijn we aan de gang gegaan. Weet je, als je een idee hebt. En om uiteindelijk voldoende geld bij elkaar te krijgen om het ook waar te kunnen maken. Dat is een heel traject. Want iedereen zegt in eerste instantie, hartstikke goed idee. Kom maar terug als je je eerste funding hebt. Het eerste jaar hebben we dat niet voor elkaar gekregen. En toen kwam COVID. Dus moest het even in de koelkast. We hadden met z'n allen andere belangen. In 2022 hebben we het uit de koelkast gehaald. En tot en met de dag van vandaag zijn we bezig. En hebben we vandaag de VIP-première mogen hebben hier op Aruba. Nou, ik denk dat we vanavond hebben kunnen zien dat we op tijd zijn. Als we met z'n allen een stapje extra zetten en er echt voor gaan zorgen met elkaar. En er zijn al zoveel waanzinnig mooie mensen bezig met de natuur. Als we allemaal net iets beter kunnen gaan kijken naar de natuur, net iets meer om ons heen kunnen gaan kijken, zullen we zien dat we allemaal een stapje extra kunnen doen. En dan zijn we nog op tijd. Absoluut. Ja, zeker. We hebben afgelopen donderdag al de première gehad op Curaçao in de movies. En gisteren de première op Bonaire. Vanavond dus de VIP-première hier op Aruba. En volgende week dinsdagochtend hebben we hier op Aruba de grote première. In Gloria, dinsdagochtend. En als mensen geïnteresseerd zijn, mogen ze ons altijd even een mailtje sturen naar info@wowthenaturefilm.com. En kunnen we kijken of we nog een plekje voor ze kunnen reserveren.
5: Hey, botava ta saco, vou poder depositar o cartão aqui na Ecotec?
6: Sim, verdade.
5: Compa laga. Pensei, mas, abo na casa, abo companhia de Kidgo, se bote um quantidade de cartão, não cansa o curpa. Bem depositar o cartão na cerca nós, não laga na como lá vira muito hobby. Ecotec, sustentável, muito cubo.

0: dat hem zag dat ze gewoon aankoeien. Op een keer kon je dingen schouden. Zo dat baren je dingen aankoeien.
1: De baren nog.
0: Oké, wacht. Nou maar niet, ik heb nog geen bij zitten.
1: Denk er niet op een gekast.
0: Op je volgende. Staken, schrijf ik in de stemming gesloten. Je denkt, ze schrijft me
1: nog. Staken is een ding. Je kon in de toetsen niet op ding.
0: Dan moet ik het netjes boven aankoeien. Ja, absoluut.
1: Ik heb
0: een paar dingen in de Telefoon, charger, carteira, me dá de rio. Onde blanca de. Ah, tem bem que nem se vou comprar. É isso.

0: They'll be like, what you think? Wat is zoeker zonkje nou? Hoe die is dat ik nou?
1: Zeker voor een telefoon, zonder dat wij kunnen winnen, maar wij kunnen dingen pas. Ah, ik wacht in een verdeelpas.

0: Rua Feliz Atari, bom dia de outra edição de Notícia War. A ver que não está de estresse de meio ou sem correr em ponto. Permitir-me desejar uma feliz tarde. E permitir-me de seguinte hora, aqui 13 Pablo, que tem notícia, não pode destacar de último 24 horas, não arriba nos duchi Isla Aruba. Nos arriba turnos plataforma nan digital, arriba nos Facebook page de Bogui 88.9, arriba tambe arriba YouTube. Arriba canal 4531 de Bo Cable TV, naturalmente arriba bo frequência modulada 88.9. Prometo nos iniciar con nuestra noticia en Avetari, la que nos pasa un rato sin aquí nada, arriba lo que está resultado de Ave Merdía, por lo que está Loto y Lotería de Aruba, pues por lo que está Catochi, el primer premio de Catochi está 0606, el primer premio de Catochi, segundo premio está 3598, y el tercer premio está 1766 y el multi extra un free play, un F-Pay. Por lo que está Big Four, está 82-43 y el Multi X2. Zodiac está 66-35 y el signo está Acuario, One Off está 31-51 y Lucky Tree está 707 y el Multi X está un Free Play. Por lo que está nos Jackpot para AVGS 3 de menos Jackpot de Loto de Día. Está parana 56,000 florín. Si está lo que está nos loto de día para Awe. Y Awe tiene loto 5, Jonan. Awe tiene loto 5. Y el jackpot para Awe para loto 5 está 280,000 florín. Entonces, por tiene chance de ganar 280,000 florín Awe con loto 5. Si está aprovecha, Jonan, puro por suerte. Con loto 5, con loto de día, cualquier un día, mande avisar cualquier un día, sorteo aquí de loto, bueno, nunca sa una por suerte, ¿tá, no? La que nos inicia con nos promete informe vetar el gobierno de Aruba está compartir su intención para formalizar una colaboración estratégico con Wageningen University and Research, un instituto de investigación más renombrado mundialmente en área de sostenibilidad, medio ambiente y producción de alimento.
1: Gisteren hebben we een hele mooie video gedeeld. Wow. Denk dat wij dan ook samen het gevoel hebben gekregen dat er veel nog te doen is aan bescherming van onze natuur. En dat wij ook heel erg gedaan waar moeten zijn gezegend voelen dat wij zo'n mooi stuk natuur hebben. Ik deelde net met premier Jetten dat ook de droogte, die ziet soms er best pijnlijk uit als je zo naar kijkt, toch ook deel is van Arubaanse cultuur. Wie de geschiedenis van Aruba op naslaat, ziet dat onze inwoners van heel vroeg hebben geworsteld met de uitdagingen van droogte. En dat die uitdaging ook onze mensen hebben gevormd in dankbaarheid voor wanneer er wel regen was, maar ook veerkracht om droge momenten te overkomen. En dat maakt het ook zo noodzakelijk dat we onze natuur beschermen. Omdat naast dat het mooi is en dat het essentieel is voor ons voortbestaan als de mensheid, is het ook een fundament van wie we zijn. En op Aruba identificeren wij ons ook heel sterk met onze natuur. Als je kijkt naar een moment dat wij samenkomen tijdens het carnaval, dan ziet je dat veel van wat men toont te maken heeft met de natuur. Of het zijn onze vissen, of het zijn onze vogels, of het zijn onze cactussen, of het zijn onze dividivibomen. Dus de identificatie met onze natuur geeft ons ook een sense of belonging. En wat heel bijzonder is, is dat dat niet iets is alleen van de authentieke Arubaan die hier geboren is. Het heeft zo'n kracht dat het moment dat wij mensen uit buitenland hebben die even hier wortelen, ontstaat direct ook deze affectie voor de natuur. Dus het is niet iets alleen van ons, die, onze mensen die hier geboren zijn, maar het heeft ook een bepaalde magische kracht, een bepaalde roeping. Ik vind het ook mooi dat de video zegt van sta even stil en luister naar onze natuur. En die kracht is wat ons ook vandaag samenbrengt hier. Omdat wij samen met de Universiteit van Wageningen een mooi rapport hebben geschreven over de stand van onze natuur. Een sombere inventarisatie in bepaalde opzichten. We hebben 70% van onze natuur over de laatste eeuwen opgeofferd aan ontwikkeling. Maar we hebben voldoende behouden om ons te hebben geleerd van het natuur te houden. En ook van het belang van het natuur. En op basis van deze visie, hoe kan Aruba toch economisch verder, maar binnen de eco-grenzen van ons eiland een nieuwe pad voorwoord bepalen en samen uitvoeren. En vandaar dat wij premier Jette vandaag hier zijn. Omdat wij zo direct een mooie I would say not only goat exclusion zone, but also donkeys, because also the donkeys they like to grazen. To create een mooie plek waar wij verder de vegetatie van Aruba een nieuwe kans kunnen geven. Terwijl we toch op een menselijke manier omgaan met onze geiten en niet noodzakelijk de andere remedie toepassen die wij bij onze andere eilanden met alle respect hebben gezien.
2: En wat ik heel hoopvol vind aan de aanpak die jullie hier kiezen als land samen met de WUR en anderen, is om echt die nature-based solutions te gaan zoeken. Want we hoeven niet per se allemaal nieuwe dingen te bedenken. We kunnen waarschijnlijk heel veel oplossingen die de natuur zelf biedt en in het verleden al heel vaak heeft toegepast, een steuntje in de rug geven. En het is inderdaad anders hier dan op andere eilanden, maar ik hoop ook dat de inzet voor de komende jaren, inclusief de kennis opbouwen en het onderzoek, toch ook kan helpen om andere small island development states toch van meer kennis en expertise te voorzien. Dan is het niet altijd copy-paste, maar heb je wel allerlei ervaringen die nuttig kunnen worden toegepast. Dus dat is fantastisch. Mooi dat de WUR ook de bereidheid toont om hier meer structureel aanwezig te zijn. Dat inspireert wellicht ook weer andere kennisinstellingen in Nederland om hetzelfde te doen, om daarmee Aruba te helpen de economie te diversificeren en die mooie natuurlijke oplossing hier nog beter toe te passen. Dus heel veel succes en blij dat wij zometeen ook een klein steentje mogen bijdragen aan het 100.000 plan. Dat
1: de meer geitvriendelijke.
2: De geitvriendelijke, nou, no comments on that. Maar ik heb wel gezien op Seba en Stacia dat als je daarmee aan de slag gaat, dat meteen, of vrij snel, echt enorme impact kan hebben. En ook in Nederland. We hebben in Nederland een programma dat heet Steden eruit, groen erin. Waarbij we dus ook inwoners vragen om bijvoorbeeld in hun tuin wat groen toe te voegen. We hebben gisteren de rotondes gezien die hier worden vergroend. Dus het is niet alleen maar in de natuurparken, maar kijk hoe je de natuur overal in kan verweven. Dus ga zo door. Dank u wel.

0: Schorsen reunião tot nader orde. Schorsen koski besobra. Também skosko oraku botin um box do den ring. Anto bota wake te komisla. Anto ora te corretira serbeta blanco pa stoppe pelea pa sobra e kota bem no malo. Pois busam membro da imprensa mi te lage te kinam pa awe. Ta hope tristo ki kota passando de um estado de direito. Ta nos deber como parlamentário não para nos po questionar, para nos po controlar o governo e ta quita nos e oportunidade e minister estruturalmente de uma forma sistematicamente ta queda sim de uma contesta. E isso aqui ta algo hobby grave de nos atrobe de nos direito, de nos estado de direito.
1: O parlamentário Rocco Chong, de fração de MEP, está indicado que durante a reunião pública com a Ordem Chamada de MEP, a PD, ministro Carlin Cruz, para dar conta riba lo que está em open bar ambustading de escola e também há uma oportunidade para se perguntar na ministro concernir riba e viagem privado, que é o último.
2: Nós estamos em sala de parlamento com o ministro Carlin Cruz riba irregularidade que tomou lugar durante seu manejo para o que trata de ensinança, que ainda ela otorga diferentes pessoas, companhias, contrato sem cumprir com a lei de contabilidade. Então, ela desvia de ambas as procedimentos. Então, falta de integridade, falta de transparência. E, obviamente, isso aqui também toca a parte de viagem de trabalho que sua pessoa faz de um jet privado. Logo que está fazendo a situação aqui é um mais alarmante, até essa uma petição que nós fazemos a base de uma lei, um lobverzoek, para o ministro Carlin Cruz para brindar transparência, ela nem é saque. Na dezembro, para o povo compreender, mirando que não tem parlamento e não está contestando as perguntas, a nós como parlamentário, que tem o direito constitucional e o ministro que tem o dever constitucional de contestar-nos, o ministro recorrer a um artigo de lei, um assim a chamar lobverzoek, para obrigar o ministro a contestar-nos. E assim a mês ela nega e está incompreendível que a Luna aqui, fim de mês, a colega Evelyn Weaver Cruz, com a minha pessoa, me ser apresentar diante de LAR, para o profissional de LAR, para obrigar o ministro a contestar-nos perguntas. Não diz para o povo compreender com sério a falta de transparência do ministro Carlin Cruz.
1: Presidente do Parlamento, Sr. Marlon Snake, está ampliando arriba e motivo que a escorce e reunião.
3: Bom, é assim que nós temos reunião pública que estava a tratar o tema de destaque público arriba material para o que está ensaiança. E nós a ser a primeira tanda e depois da primeira tanda minha escola reunião que bem é nota por me viajar com reunião da hora escola da hora escola por aí para um outro dia entre outro me estava a ter as para cá porque ministro estava a ter outra atividade na caminha e me ser apresentar para 4 horas tarde, então não se chega a nenhum acordo com o caminho que não se chega na 4 horas tarde, nem caso que não se acaba a primeira tanda, nossa escorça é por a cumprir com a responsabilidade e também com o time, então para depois não se chama a reunião aqui. Bom, me admira que o seguro de parte de oposição estava da team maneira que sempre, nós admira um ataque direto ao ministro, pero é motivo para que minha pessoa as costas da União Aérea estava sobre o Marema Bisa, me estava tendo um acordo com o ministro para nós pôr as costas da União para pôr a atender outra inauguração de atividade não, que ela estava a invitar para nós também. Pero atrobe e tension na gutau di sala como presidente mi ta costuma ku na e mi ta atende ku nan debidamente. A mi te quiere atrobe botaha si pregunta, botaha e contesta. Portanto, notur ora bota contento ku e contesta ku bahaya. Pero e nota na e presidente pa evalua si bo contesta nan ta maneira ku abo gusta. Ya pa sobra tin contesta nan ku botahaya e entre outros, o ministro disse bom claro que eu tinha um caso de lar, se me equivocar, ela menciona dia 26, então eu está preferindo para não digamos, me abordar pergunta não que tinha a ver com o caso aqui, então e ela disse que no momento que o caso acaba, com muito gosto, ele por seguir e elaborar mais riba e contestano e la chieda riba lo qual tabata e tema co lavoro yamape cu tabata e tema di destaco pubblico palo che ta materiale di enseñanza non sta base da planiele pa e seguente entre otro botin menestra mescu tabaita outlander e siman aki ta cortico banda ki ta cortico no sting e siman aki planiata me kaba che men por ejemplo mayang no sting visita di school Saint Alvisius ja no sta baitin ja luna ot siman no sta baitin reunion cu algemene rekenkamer che men e siman anta he plan pero sigur no sta base cu menester pa nos por yam reunión aquí back más pronto que posible ni me la pasa
4: no va en continuación sinceramente
3: sí tu reunión me se comisa me se capa también es cos día que no estaba tiene reunión de con ministro abin papi de AWSS también tengo reunión que va en dos pida y por me tanda va por me y después around a reunión y no está nada nuevo está cos que te pasa usual una reunión no tu hora una reunión está comisa y cabe me es un día tu reunión no como te escoas y te sigue de un otro momento anto manema bisa e ideia cita como me se cabe reunión sempre nan tabai kia de que et segunda tanda de reunión como este bin y dan dan por hasi tu pregunta con nan tinko hasi.
1: Pero mientras tanto, sin corro más 27 minutos, cambiando de tema o de tarde, el proyecto WOW ha comenzado 7 años pasados una idea y un sueño que habrá realidad. Y con el premier de WOW podrá mostrar un poco de el sueño de dos personas, Elton Arons y también Bianca Peters.
5: El proyecto ha comenzado más o menos 7 años pasados con una idea. Una idea que habrá un sueño. Di amico Bianca, mi collega, e ha avuto il primo giorno con noi per mostrare una parte del sogno con noi, un premiere di documentario di Aruba. Il documentario non ha avuto trovato per salire per televisione in Holanda, e dico che è un canale di Holanda che paga per il documentario non ha avuto trovato. Il documentario non ha avuto un sorto di un come dice un uitbreiding organico di progetto, cioè progetto originale tutto un pellicola per cinematografico e di después con noi ha si un round di research di Israel e attende tutta la storia di tutta gente che traga di e notte pa conservare naturalezza nos ha decidido di traga sei documentario tutta come te bisa hasipa conta a storia di Ehenna Nanguta Traha Patras di Cortina Nan per conservare la naturalezza di Israele. Ho bisogno di avere la natura di Israele, ma visita a Tur 6, però ora mira quanto gente sta traha di e a notte per seguire aiuta e conservare la naturalezza di Israele, ti speranza. Ovviamente la naturalezza è un cosco che non può controllare, ora un bocorral non comincia a morire, ma soprattutto una malezza. Della mata di Aruba, o la mata era molto caliente per il corallo sopravvivere, non può essere molto cosa. Però Aruba ha la determinazione di come molta gente sta traga per replantare il corallo, gente sta traga per cuidare il sciocco, gente sta facendo un altro per cuidare il cascabel di Aruba. Mi può mencionare 50 altre specie di massa di altre isole che gente sta traga incansabilmente per cuidare e conservare. Mi ha detto che tiene speranza. Noi stiamo lavorando un pellicola di specie qui con un tipo differente di quello che conosciamo con voi per Wakawe. La pellicola mostra solamente la bellezza e resilienza di naturalezza. Sai che ben come noi abbiamo fatto un'intervista di gente, perché è stato un feature film di cinema in Holanda e in Islanda. L'idea è che noi stiamo lavorando in un bureau di innovazione in Aruba e noi stiamo lavorando con sostenibilità e cada vez che come ti contatto con Islanda rondò di nosco e Islanda Roman mes vado a riparare che ti in maniera un gap chiquito entre nos mes besides sei tambe un gap enorme entre Holanda e Islanda cada vez che Islanda sale di notizie in Holanda la maggioria di viaggi nota positivo e non sabbiamo con un'idea per farsi algo per trarre Islanda in una posizione più positiva e non si pensa come si può fare sei dor di mostra e holandese mi metto dentro la storia a chita se mi può fare 100.000 o 200.000 holandesi orgogliosi di Islanda nel Caribe ma lucra mi metto.
1: Durante la premiere aquí del documentario WOW, ha conversado con el cofundador de WOW, Bianca Peters, y ha dado una explicación un poco más tocante con idea aquí, Anasi.
4: Het idee komt eigenlijk omdat we hebben een stichting hier op Aruba, genaamd 360 Degrees of Innovation. En wij helpen eilanden wereldwijd te verduurzamen. En zo kregen we van twee eilanden van de Caribische delen van het Koninkrijk en Nederland de vraag, hoe kunnen we het Koninkrijk als geheel meer met elkaar verbinden? Niet alleen Nederland en de eilanden, maar ook de eilanden onderling. En dat is natuurlijk een hele grote vraag. Ik heb het geluk, wonende op Aruba, om bijna iedere ochtend op Eagle Beach te lopen. En daar vond ik het antwoord op die hele grote vraag. We vinden verbinding in iets waar we allemaal van houden. En houden we niet allemaal van de natuur? En dat is de reden waarom we WOW gemaakt hebben. De naam WOW is ook een heel traject geweest wat we, om tot de naam te komen. We zaten met allerlei ideeën van nou ja, enchanted nature. En je kan het zo gek niet bedenken. Totdat we met verschillende mensen gingen praten en iedereen zei WOW. Wauw, dat jullie dit gaan maken. Wauw, voor de natuur. Wauw, voor nou ja, alles waar we mee bezig zijn.
6: Het klikt.
4: En het klikt. Dus we zeiden uiteindelijk, laten we het wauw gaan noemen. Iedereen begrijpt het. Iedereen snapt ook meteen waar het over gaat. Want de natuur is uiteindelijk ook echt wauw. Het heeft uiteindelijk 7 jaar geduurd. In 2019 kreeg ik het idee. Toen zijn we aan de gang gegaan. Weet je, als je een idee hebt en om uiteindelijk voldoende geld bij elkaar te krijgen om het ook waar te kunnen maken. Dat is een heel traject. Want iedereen zegt in eerste instantie, hartstikke goed idee. Kom maar terug als je je eerste funding hebt. Het eerste jaar hebben we dat niet voor elkaar gekregen en toen kwam COVID. Dus moest het even in de koelkast. We hadden met z'n allen andere belangen. In 2022 hebben we het uit de koelkast gehaald. En tot en met de dag van vandaag zijn we bezig. En hebben we vandaag de VIP-première mogen hebben hier op Aruba. Nou, ik denk dat we vanavond hebben kunnen zien dat we op tijd zijn. Als we met z'n allen een stapje extra zetten en er echt voor gaan zorgen met elkaar. En er zijn al zoveel waanzinnig mooie mensen bezig met de natuur. Als we allemaal net iets beter kunnen gaan kijken naar de natuur, net iets meer om ons heen kunnen gaan kijken, zullen we zien dat we allemaal een stapje extra kunnen doen. En dan zijn we nog op tijd. Absoluut. Ja, zeker. We hebben afgelopen donderdag al de première gehad op Curaçao. In de movies. En gisteren de première op Bonaire. Vanavond dus de VIP-première hier op Aruba. En volgende week dinsdagochtend hebben we hier op Aruba de grote première. In Gloria, dinsdagochtend. En als mensen geïnteresseerd zijn, mogen ze ons altijd even een mailtje sturen naar info@wowthenaturefilm.com. En kunnen we kijken of we nog een plekje voor ze kunnen reserveren.
1: Durante el mes un evento aquí de WOW, estaba presente el primer ministro de Holanda, Rob Jetten, que también ha compartido alguna palabra con el invitado.
7: En voor ons als Nederlanders hier op die eilanden, is het is voor u misschien soms gewoon dat het zo mooi is hier. Voor ons is het elke keer weer een cadeautje om ervan te kunnen genieten. En met deze documentaire reeks kunnen veel meer mensen dat gaan zien. Maar ik denk ook erg belangrijk omdat, en daar hadden de minister-president en ik het net ook al over. We weten natuurlijk dat klimaatverandering ons bedreigt. Onze natuur bedreigt. En als de natuur wordt bedreigd, wordt ook de bescherming van Aruba bedreigd. Dus ik hoop ook dat deze documentaire in de film nog meer mensen aanzet tot nadenken over wat ze kunnen doen om eraan bij te dragen om die prachtige biodiversiteit te beschermen. Hele goede muziek er ook af en toe bij. Maar ik moet ook zeggen, complimenten voor de keuze voor de presentator. Van deze documentaire die het prachtig vertelt en ook erg populair is in Nederland en dat gaat zeker bijdragen aan heel veel kijkers hopelijk. Dus nogmaals van harte gefeliciteerd en dank dat we hier voor het eerst dit mochten zien. Geweldig.

0: Tant que pas continuar con nos a 5 horas más 41 minutos. Siguiendo con los informes de Navetari, como miembro del Parlamento, Musanin Weaver está siguiendo el desarrollo de preocupación de Cutín en el sector hotelero para coexitación de Airbnb en Aruba. El tipo de hospedaje aquí está creciendo rápidamente, pero Jópita Sintico no está completamente regular.
1: No, correcto. Es, y esa es la manera que mencionaste, donde concerns a mí te quiere con el hotel, porque sí. Bota, bota crea un unfair competition, con anang ting tur overhead, personales costan, con turisena, entonces, me dice de otro aspecto, vacation rentals, no tiene saque. Mm-hmm. O, mi que hace sí, una distinción entre vacation rentals y personas local y están con no te viva en Aruba. Sí, a mí no lo quiero perjudicar ningún rubiano, ningún local que tenga un caso, que tenga un apartment que está que está aquí como Airbnb, como un vacation rental. Pasó a mí te quiere que está bo país, abo tengo fruto de bo país, ya. Y también no sé que vida está difícil en Aruba, costo no está subiendo alto, el gobierno que está haciendo movimientos para ayuda costo de vida, pero un beneficio que un local lo por haya para vía de un vacation rental, mientras quiera nos mester asistir y no penalize con extra gasto. Si mester guardo regular, si mester cumple con tu exigencia, no pasa sobre con que bien gente también quede en algo, mester tiene brandware que mester a controlar, mester tiene tráfico que está controlado también. Entonces, mester tiene con aquí regular, para ahora para tu gente, por cumple con tu exigencia también, de estar un buen. Bobo bisa landlord un bon persona kuta kuta ferhir. No sta biba de un mercado liber, ya? Yeah? Gobierno mi no ta kerta su luga di bai pone kote ma bisa un persona si etin cobra $100 pa noche o si etin cobra $1,000 pa noche. Mercado meslo bai regular sei si bono ta bai hanya mil, si boti un cliente que paga $1,000 mi que me dijo no me pago dos minutos quiere estar lugar de gobierno y tampoco de parlamento para restringir lo cual con cada persona o si vos vas a hacer y no se va a pagar de vacation rentals no se va a pagar de vivienda o de vivienda se va a pagar otra obviamente camina vos vas a pagar un local como es un camina que tengo viva para sobre todo día tengo trabajo y no también con vacancia entonces es hora de un cuadro de 6 pero tengo todo el juro con meses para asistir en regular precios que bueno también un poquito más over pero para vacation rentals estamos papiando mira que el mercado libre mes lo va a decidir con el precio también cae.
0: Cambiando de tema, la fusión de Horacio Oduber Hospital y IMSS Santa queda un tema de conversación sobre el pueblo y entre políticos. Gino Golo de Futuro sigue comentario en arriba a red social y debate, y naturalmente también tiene su opinión arriba el tema aquí.
2: No, el caso aquí me quiere decir algo que está andando en social media, pero aquí debate y discusión que tiene. E me quero que, vindo do mundo aqui, e me quero que, de caso aqui, EMSAM tem sua especialização, nós usa EMSAM, tem especialização de parte de radiologia, nós temos parte de UOO, nós temos parte de dialise, nós temos ambulância, então está pura especializar em tópico, e nós temos o hospital, tem a parte algemeen e na nós temos o resto de cuido, ICU, op kamer de operation. En ons toezak hoe naar EMSAM tambien tien dagbehandeling, dus operationen, chiquito te tomando lugar in Anan. En bijvoorbeeld dat een dia in Anan, dus we doen bij kaas, dus hier naar normaal keer dat ding EMSAM, dus we nog tien een partij die enfermeren naar koe met z'n tien. Dus si we puntraan me personalmente een discussion aki, met de keren koe EMSAM, dat is een instituut dat een prebas om is, pa Anjas, aquí na Aruba, e pa e grupo de nos, enenan de Paribe de Brug, tá contento com ele, que é serviço, e me querem se querer assinar também um da que não se rende não de pariba, tá aí, cuido que não tem direito de fazer e verdade, tem viaja cuido, nota se você tem uma especialização de ICU, cardiologia, que é hard catalisado, se você tem um hospital certo, um feito, certo, verdade mas você aí, você se encontrar junto então me querem que trabalhando junto que acaba, não sei o roupa leu.
3: E a mim.
2: Não, a mim tem que querer função, não está até espraca agora aqui, para sobre a outra samenwerking. E me saco um MU agora firma entre IMSAM e hospital, para trazer junto. E trazendo junto e acaba, botar o Kiko por, Kiko no espaço junto. E de caso aqui, com o MU que agora firma acaba, já tem uma visão acaba, tomando lugar, onde com especialista não, de hospital está trabalhando com o IMSAM. E também com o qual com sempre uma boa pé, e me queda boa pé, com os especialistas não, de hospital, nos internistas, nos cardiologos, me se vai para a de brug e duna também e consulta. O qual com a mim desejar, mas agora aqui, nós estamos em Renan, com esse bem de São Nicolás, goi dois, três bus, vai ter
3: correto.
2: Hospital para vá com um internista, um cardiologo. Não, nós temos que largar cardiologo, largar internista, largar nefrologo, urologo, neurologo, tour especialista, que está trazendo no hospital, mestre, por assim, consulta na IMSAM.
0: Dois anos e meio passado, Horácio Oudeberg Hospital a iniciar junto com a Hanna University na Holanda, Master of Planning de Physician Assistant, pois a PA. Giannina de Freitas está e Promé PA na Aruba.
4: Super
5: fijn. Ik ben er wel even hoog gelegd, dus...
6: Maar je hebt een goede buddy nou, en dat werkt heel erg, dus...
5: Je moet echt een andere manier van denken zien te krijgen.
7: Dus aan je mij passen kom ik een opleiding en masteropleiding naar Han, naar Nijmegen, Pambira en Promé PA die Aruba. En hoor ik je met een hoofdje content ook, om wat logra je met een Promé PA. Dank je naar Han en dank je naar het hospital, voor alle mensen die opleiding hier vanuit Aruba. En mijn experience, wel, dat is een journey op een largo, dus aan je mij. Marduga, começam 3 ou 4 em Marduga, para volta de Lesna, mas a maioria de estágio na Aruba, alguns estágios, mas na Holanda mesmo. E eu agora aqui me trago full time back na Policlinicologia, e em Ana me estou passando no estado, com tem risco alto, me estou sendo erro médico, para controlar o bebê completo, se não tem boa informação. E também me estou passando com problema passar no estado, se não também me estou com espiral, então me estou super happy com agora aqui. Ik ga fulltime back naar mijn poli.
8: We werken sinds 2,5 jaar samen met Han. En die samenwerking gaat eigenlijk over het opleiden van physician assistants. En dat houdt in dat het is een masteropleiding is. En voor die opleiding zorgen we er dus voor dat mensen vanuit het HOH hier de opleiding kunnen volgen vanuit Aruba. En 2,5 jaar geleden is onze eerste physician assistant in opleiding gestart. En dat is Giannina de Freitas. En zij is 7 april afgestudeerd. Dus zij is nu de allereerste physician assistant die wij zelf hebben kunnen opleiden. Dat is echt dankzij de samenwerking met de HAN. Zij hebben het echt mogelijk gemaakt. En uit die samenwerking is nog voortgekomen dat we vorig jaar nog een PA in de cardiologie hebben kunnen starten en een PA in de chirurgie. En deze week hebben we net 2 nieuwe studenten aangenomen die gaan starten. Eentje voor de SCH en eentje voor de urologie. En de bedoeling is dat we elk jaar gaan we 2 studenten blijven opleiden zodanig dat we deze groep groter kunnen maken en dat dat echt een beroepsgroep wordt die dus impact kan hebben in de gezondheidszorg op Aruba.
9: In Nederland wordt de PA vooral ook gebruikt of ingezet in plaats van artsassistenten en doen daar geweldig goed werk rondom continuïteit, alledaagse klachten die ze oppakken, bijeenkomsten georganiseerd. Dat is nu ruim 2,5 jaar geleden. En vervolgens ook betrokken geweest bij de eerste start. En Giannina is 2,5 jaar geleden begonnen. Heel knap dat ze het heeft afgerond. We hebben bewust gekozen voor een traject waarbij het grootste deel hier op Aruba gedaan kon worden. Soms moest ze naar Nijmegen komen voor de opleiding.
7: PA dan opleiding medico op je ampio, om te dragen naar polygynecologie. En met de assisteerspecialisten en met de dragen op je zelfstandig daarmee. Ik wil graag Hospital, HOH Academy, Nijmegen, Geert. Ik voel het team als ondersteuning door het tempo hier. En mijn familie en mijn vrienden daarmee. Ik heb het in de tour gezorgd de afgelopen tijd. En als het algo is wat ik ben aan het doen, is het een hoopje opportuniteit. Om mijn carrière naar Aruba. Dus solliciteer de volgende sollicitatie kolossale om mijn opleiding hier vanuit Hollanden.

0: a Sharon Rose. Sigui den sintonía di 88.9.
1: Radio Boguía 88.9 te presenta Avance di Noticia a Wo.
2: Het idee komt eigenlijk omdat wij hebben een stichting hier op Aruba, genaamd 360 Degrees of Innovation. En wij helpen eilanden wereldwijd te verduurzamen. En zo kregen we van twee eilanden van de Caribische delen van het Koninkrijk en Nederland de vraag, hoe kunnen we het Koninkrijk als geheel meer met elkaar verbinden? Niet alleen Nederland en de eilanden, maar ook de eilanden onderling. En dat is natuurlijk een hele grote vraag. Ik heb het geluk, wonende op Aruba, om bijna iedere ochtend op Eagle Beach te lopen. En daar vond ik het antwoord op die hele grote vraag. We vinden verbinding in iets waar we allemaal van houden. En houden we niet allemaal van de natuur? En dat is de reden waarom we WOW gemaakt hebben. De naam WOW is ook een heel traject geweest om tot de naam te komen. We zaten met allerlei ideeën van enchanted nature. En je kan het zo gek niet bedenken. Totdat we met verschillende mensen gingen praten en iedereen zei WOW. Wauw, dat jullie dit gaan maken. Wauw, voor de natuur. Wauw, voor alles waar we mee bezig zijn.
3: Het klikt.
2: En het klikt. Dus we zeiden uiteindelijk, laten we het wauw gaan noemen. Iedereen begrijpt het. Iedereen snapt ook meteen waar het over gaat. Want de natuur is uiteindelijk ook echt wauw. Het heeft uiteindelijk 7 jaar geduurd. In 2019 kreeg ik het idee. Toen zijn we aan de gang gegaan. Weet je, als je een idee hebt en om uiteindelijk voldoende geld bij elkaar te krijgen om het ook waar te kunnen maken. Dat is een heel traject. Want iedereen zegt in eerste instantie, hartstikke goed idee. Kom maar terug als je je eerste funding hebt. Het eerste jaar hebben we dat niet voor elkaar gekregen en toen kwam COVID. Dus moest het even in de koelkast. We hadden met z'n allen andere belangen. In 2022 hebben we het uit de koelkast gehaald. En tot en met de dag van vandaag zijn we bezig. En hebben we vandaag de VIP-première mogen hebben hier op Aruba. Nou, ik denk dat we vanavond hebben kunnen zien dat we op tijd zijn. Als we met z'n allen een stapje extra zetten en er echt voor gaan.